hoor de mensen klagen en zielen en zagen. Leven kost veel zengte, zucht de warmen en lengte. Een tekst vertellen, lezen, van radio en belezen, dat lijst ze op in maan. Dat lijkt toch zo keur en dat is toch zo zwaar en dat lijst ze op in maan. Het is daarom dat ik alle vraag, waarom kun je niet blazen in dat echte kraan? Waarom wil